0: ritme van de Brainport. In de app, via DAB+, en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de Straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Hij was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, gingen juist afro-producten verkopen. St. Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. George E. Johnson was 99. Een dorpje aan het Comomeer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur. Volgens journalisten van The Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen, daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij werden zeker 11 mensen gedood. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het persbureau AP waren de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de Straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk. Dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat eerder op de avond op de valreep won van Egypte. Het weer droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen en radarstations. Ook zouden kleine boten van de revolutionaire garde in en bij de straat van Hormuz zijn geraakt. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in onder meer de zuidelijke havenstad Sirik. Daar zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit. Volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer 1 uur lang. Volgens journalisten van de Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daar werden zeker 11 mensen gedood. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In het leegstaande kantoorpand van 38 verdiepingen worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop het bestaande gebouw een nieuwe constructie gezet. Gisteren ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en doorgebogen steunbalken. Enkele naastgelegen panden werden ontruimd. Het weer: droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD bleven er tot het laatst van overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De diensten baseerden zich op wat zij zagen als een unieke bron dicht bij president Poetin. De Nederlandse inlichtingen kwamen zelfs terecht bij de Amerikaanse president Biden, die al maanden waarschuwde voor een invasie. Betrokkenen zeggen in de krant dat Nederland de kans om een oorlog te voorkomen heeft laten schieten. Ze denken dat het Rusland had kunnen afschrikken als Amerika en Europa hadden laten weten dat ze tot het uiterste wilden gaan. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen, radarstations en kleine boten van de Revolutionaire Garde. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het met een vernietigende reactie zal komen. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In het gebouw, in enkele naastgelegen panden werden ontruimd en straten werden afgesloten. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Zeker 2 mensen raakten gewond en in verschillende wijken brak brand uit. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij vielen zeker 11 doden. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag meer zon, vooral aan de westkust. Het wordt 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz, zegt correspondent Rudy Bauma.
3: De VS die claimt allerlei militair materieel en 60 bootjes te hebben getroffen. Het is niet de eerste keer dat de VS dat sinds staakt het vuren doet. Dat gebeurde eind juni ook al, maar ja, niet zo grootschalig als nu.
2: Het Iraanse leger zegt Amerikaanse militaire locaties in Bahrein en Kuwait te hebben bestookt als reactie op de aanvallen van de VS. De Nederlandse inlichtingendiensten dachten tot vlak voor de Russische inval in Oekraïne dat Poetin zover niet zou gaan. Volgens de Volkskrant hadden AIVD en MIVD een bron dicht bij de Russische president. De informatie bereikte ook de Amerikanen. Sommige betrokkenen spreken achteraf over een inlichtingenblunder. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand doodgeschoten. Het gebeurde gisteren in de stad Houston. Volgens de omstreden dienst was het slachtoffer een Mexicaanse man die illegaal in de Verenigde Staten was. Hij zou stoptekens hebben genegeerd. Dat is niet te verifiëren, maar er zijn geen beelden van het incident. ICE was vaker betrokken bij dodelijke incidenten. Begin dit jaar gebeurde dat nog in Minneapolis. Het Witte Huis probeerde toen twijfel te zaaien over de acties van ICE. Zwitserland is door naar de volgende ronde op het WK voetbal. De achtste finale tegen Colombia bleef vannacht in reguliere tijd en verlenging 0-0. Daarna nam Zwitserland de penalties beter, zag commentator Jeroen Geuter.
4: Vargas, de keeper, of Vargas, de penaltynemer. Het is Zwitserland dat zich plaatst voor de kwartfinale tijdens dit WK 2026.
2: En in die kwartfinale speelt Zwitserland tegen Argentinië. Het weer bewolkt en lokaal kan er wat motregen vallen. Vanmiddag op meer plekken zon. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorinchem is de vertraging 10 minuten. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg een kwartier oponthoud. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam voor Afrika Oud-Beijerland 5 minuten. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel een kwartier vertraging. Daar staat de vrachtwagen bij pech. A59 Zierikzee richting Den Bosch tussen Maalden en Knoopenhooipolder 5 minuten oponthoud. En tot.
6: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
7: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
6: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: ZFM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. De woningoverval op een huis in Geldrop was eigenlijk bedoeld voor een ander huis. De politie denkt dat de drie jonge overvallers zich vergist hebben. Het drietal bedreigde de bewoners met een vuurwapen en ze doorzochten het hele huis aan de Roelandlaan. Iemand raakte daarbij gewond en de overvallers gingen er uiteindelijk zonder buit vandoor. De politie is nog altijd op zoek naar ze. De TU Eindhoven haalt met steun van het Tulpenfonds onderzoeker Abhishek Dahiya uit de Verenigde Staten. Dahiya is specialist in energiezuinige 2D-materialen en gaat werken aan technologie waarmee computers sneller en zuiniger kunnen worden. Het fonds is bedoeld om topwetenschappers aan te trekken uit landen waar de academische vrijheid onder druk staat. 21 gemeenten in

0: herinneringen aan de ziekte. Een wereldrecord en een pauselijke handdruk. Zwemster Marit Steenbergen uit Gelderop beleeft bijzondere weken. Eind juni zwom ze in Rome een nieuw wereldrecord op de 100 meter vrije slag, kort nadat ze paus Leo de 14e had ontmoet.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen knooppunt Hintham en Waardenburg een half uur vertraging. A27 Breda richting Gorinchem, tussen Nieuwedijk en Gorinchem een kwartier oponthoud. Op de A58 Breda richting Eindhoven, tussen knooppunt de Baars en Oorschot een kwartier. A58 Eindhoven richting Tilburg, tussen Bestum en Gestel een half uur oponthoud. Dan staat een vrachtwagen met pech. En tot.
2: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
1: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
0: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
3: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
2: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
3: Hoe plan ik een afspraak dan?
2: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
4: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 8 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. Daarbij werden volgens de VS zo'n 80 doelen in Iran geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. Daar ging ook het luchtalarm af. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. In Ankara gaat vandaag de NAVO-top verder. De Amerikaanse president Trump zei gisteren nog eens dat hij Groenland wil innemen. De top staat dus onder hoogspanning, zegt correspondent Chris Ostendorf.
7: We zien hier in Ankara een boze, teleurgestelde, wrokkige Trump tegenover toch wel 31 andere NAVO-landen die alles uit de kast zullen halen om deze boze man toch maar weer te behagen. En niet omdat ze de president van de Verenigde Staten nog echt zien als een vriend, maar wel als een onmisbare militaire bondgenoot.
6: Regeringsleiders spreken onder meer over defensieuitgaven en versterking van de wapenindustrie. In Eindhoven is een flat gisteravond deels ontruimd nadat er zwaar vuurwerk was gevonden in een kelderbox. Het ging om professioneel vuurwerk waar de eigenaar van de ruimte geen vergunning voor had. De man van 29 is aangehouden. Veel boze Egyptenaren na de wedstrijd tegen Argentinië op het WK voetbal gisteravond. Egypte vond dat de VAR op de hand van Argentinië was, omdat hij een Argentijnse goal niet afkeurde na een vermeende overtreding, zegt verslaggever Suze van Kleef.
8: Wat die Egyptenaren natuurlijk extra woedend maakte is dat zij eerder in de tweede helft een doelpunt afgekeurd zagen na ingrijpen van die videoscheidsrechter, die wel overtreding had geconstateerd voor dat doelpunt. Dus ja, ik snap het ook wel, de boosheid. Het leek ook weinig consequent, dit.
6: Egypte stond tot de 80ste minuut met 2-0 voor, maar verloor alsnog met 3-2 en is dus uitgeschakeld. Het weer, eerst veel bewolking, plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperaturen lopen uiteen van 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Hintham en Waardenburg een half uur extra reistijd. A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorinchem 20 minuten. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen Afrit Numansdorp en Barendrecht 20 minuten. A50 Eindhoven richting Arnhem van Knoopend Bankhoef 10 minuten oponthoud. De A58 Breda richting Eindhoven tussen Knoopend De Paars en Best 10 minuten. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg zat een vrachtwagen met pech. Tussen Best en Moergestel een half uur extra reistijd. En tot.
10: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
11: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14A Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
2: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
3: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
2: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
3: Hoe plan ik een afspraak dan?
2: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
10: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. De woningoverval op een huis in Geldrop was eigenlijk bedoeld voor een ander huis. De politie denkt dat de drie jonge overvallers zich vergist hebben. Het drietal bedreigde de bewoners met een vuurwapen en ze doorzochten het hele huis aan de Roelandlaan. Iemand raakte daarbij gewond en de overvallers gingen er uiteindelijk zonder buit vandoor. De politie is nog altijd op zoek naar ze. De TU Eindhoven haalt met steun van het Tulpenfonds onderzoeker Abhishek Dahiya uit de Verenigde Staten. Dahiya is specialist in energiezuinige 2D-materialen en gaat werken aan technologie waarmee computers sneller en zuiniger kunnen worden. Het fonds is bedoeld om topwetenschappers aan te trekken uit landen waar de academische vrijheid onder druk staat. 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant hebben de GGD Brabant Zuidoost gevraagd de regionale aanpak van suïcidepreventie te coördineren. Het doel is het aantal zelfdodingen terug te dringen door betere samenwerking en het onderwerp bespreekbaar te maken. In de regio ligt het aantal suïcides bijna 20% hoger dan het landelijk gemiddelde. Het Catharina ziekenhuis bestraalt de meeste kankerpatiënten voortaan zonder de gebruikelijke tatoeagepuntjes. Dankzij een nieuwe werkwijze met bestaande apparatuur kan zo'n 90% van de patiënten zonder blijvende markeringen worden behandeld.

0: Marit Steenbergen uit Gelderop beleeft bijzondere weken. Eind juni zwom ze in Rome een nieuw wereldrecord op de 100 meter vrije slag, kort nadat ze paus Leo de 14e had ontmoet. Zelf grap ze dat de paus haar misschien heeft gezegend. Steenbergen voelt zich sterker dan ooit, mede doordat ze nu minder uren zwemt en meer aan krachttraining doet. Volgende maand wil ze haar toptijd verder aanscherpen tijdens het EK in Parijs.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat 90 kilometer file. De langste file staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen en Waardenburg 20 minuten oponthoud. A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en Velp-Gorinchem 20 minuten. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel 10 minuten vertraging. En tot.
2: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
1: Duur brandstof? Geef je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veem.
4: In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 9 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Het staalbedrijf wordt door justitie onder meer verdacht van het opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen, zegt economieredacteur Roland Muller.
7: Daarnaast zeggen zij, ja, Tata die neemt te weinig verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de fabriek, waardoor er ook meer van die uitstoot kan plaatsvinden. Ze behandelen ook met onjuiste vergunningen bij tijd en wijle. En bepaalde incidenten, bijvoorbeeld met hele grote rookpluimen, ja, die worden niet tijdig gemeld.
6: Tata kreeg hier eerder al boetes voor, maar na een massa-aangifte door 800 omwonenden ziet justitie zich nu genoodzaakt meer te doen. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Amerika alle recht heeft om aan te vallen als Iran het staakt het vuren schendt. Hij noemt de voor aanvang van de NAVO-top in Ankara de aanvallen van vannacht absoluut noodzakelijk. De Amerikaanse acties waren een reactie op aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz. De AIVD en MIVD waren lang overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De inlichtingendiensten hadden een bron binnen de Russische regering, maar die was niet op de hoogte van Poetins plannen, zegt deze journalist.
8: Hij wilde dat het een verrassingsaanval zou zijn en had de voorbereiding gedaan met misschien 5-10 vertrouwelingen. Dus de AIVD en de MIVD hadden een fantastische bron, maar dat was een bron die niet de goede informatie leverde, omdat dat niet tot die kleine club vertrouwelingen hoorde.
6: De Amerikanen en de Britten waarschuwden in die tijd al maanden voor een Russische invasie. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Temperaturen lopen uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon, dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en Gorkum is de vertraging 10 minuten. A58 Eindhoven Tilburg tussen Best en Moergestel een kwartier. Op de A59 Ten Bosch richting Zierikzee tussen Knoopend Empel en Engelen 10 minuten vertraging. En op de N65 Tilburg richting Den Bosch voor Afrit Comfort 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Scheur over het circuit bij Hazemans Indoor Karting. De plek voor snelheid, competitie en adrenaline voor jong en oud. Bel ons op voor uw reservering of kom langs aan de Vijfkamplaan 18 in Eindhoven.
11: Bezoek GSM Eindhoven aan de Brussellaan. Inkoop en verkoop van telefoons en reparatie van alle mobiele toestellen. Meer informatie op gsm-eindhoven.nl.
12: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
13: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
12: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
13: Hoe plan ik een afspraak dan?
12: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veem.

0: ZFM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. De woningoverval op een huis in Geldrop was eigenlijk bedoeld voor een ander huis. De politie denkt dat de drie jonge overvallers zich vergist hebben. Het drietal bedreigde de bewoners met een vuurwapen en ze doorzochten het hele huis aan de Roelandlaan. Iemand raakte daarbij gewond en de overvallers gingen er uiteindelijk zonder buit vandoor. De politie is nog altijd op zoek naar ze. De TU Eindhoven haalt met steun van het Tulpenfonds onderzoeker Abhishek Dahiya uit de Verenigde Staten. Dahiya is specialist in energiezuinige 2D-materialen en gaat werken aan technologie waarmee computers sneller en zuiniger kunnen worden. Het fonds is bedoeld om topwetenschappers aan te trekken uit landen waar de academische vrijheid onder druk staat. 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant hebben de GGD Brabant Zuidoost gevraagd de regionale aanpak van suïcidepreventie te coördineren. Doel is het aantal zelfdodingen terug te dringen door betere samenwerking en het onderwerp bespreekbaar te maken.

0: Eind juni zwom ze in Rome een nieuw wereldrecord op de 100 meter vrije slag, kort nadat ze paus Leo de 14e had ontmoet. Zelf grap ze dat de paus haar misschien heeft gezegend. Steenbergen voelt zich sterker dan ooit, mede doordat ze nu minder uren zwemt en meer aan krachttraining doet. Volgende maand wil ze haar toptijd verder aanscherpen tijdens het EK in Parijs.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen en Waardenburg is de vertraging 20 minuten. Voor Geldermalsen is de vertraging een kwartier, dat komt door een ongeluk. Op de A67 Belgische grens richting Eindhoven. Tussen Hapert en Knoop het Hocht 10 minuten vertraging. En tot...
2: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière-switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
2: In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
3: 10 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi. De auto reed over een onbewaakte overgang, meldt ProRail. En de trein kon niet meer op tijd remmen. Omroep Gelderland meldt dat de taxi zwaar beschadigd is. Volgens de politie zijn er meerdere mensen gewond geraakt. Over de aard van de verwondingen is niets bekendgemaakt. Door de aanrijding redden er geen treinen tussen Arnhem en Tiel. Russische aanvallen op Oekraïne hebben vannacht aan zeker 3 mensen het leven gekost. In Kiev kwamen een vrouw om het leven en elders in het land vielen nog 2 doden. Op meerdere plaatsen brak brand uit door inslagen van ballistische raketten. Oekraïne zegt dat het 9 Russische tankers heeft aangevallen in de zee van Azov bij de Krim. De omstreden immigratiedienst ICE is opnieuw betrokken bij een dodelijk schietincident. In Houston kwam een Mexicaan om het leven. De dienst beroept zich op zelfverdediging, maar dat is niet te verifiëren. Voor de kust van Pakistan wordt gezocht naar een vrachtvliegtuig met 5 bemanningsleden aan boord. De Boeing 737 van de Pakistanse maatschappij K2 Airways was onderweg vanuit de Verenigde Arabische Emiraten naar Karachi toen hij van de radar verdween. Volgens de Pakistanse luchtvaartautoriteit meldde de bemanning vlak daarvoor een probleem met de navigatie. Britse politici willen niet meedoen aan de verkiezing voor de vrijgekomen parlementszetel van Nigel Farage. Hij gaf gisteren zijn zetel op vanwege een onderzoek naar een verzwegen miljoenendonatie. De rechtspopulistische Farage ontkent alles en wil een nieuw mandaat van zijn kiezers om de ophef te smoren. Andere politici willen niet meedoen aan wat ze een circus noemen of nepverkiezingen. Als Farage terugkeert in het parlement gaat het onderzoek naar zijn financiën alsnog door. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt op van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat een lange file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Empel en de afrit Geldermalsen is de vertraging 3 kwartier. Er wordt daar een auto geborgen, de rechterrijstrook is dicht. En op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum 10 minuten oponthoud door de werkzaamheden.
6: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
7: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
6: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
7: Hoe plan ik een afspraak dan?
6: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
8: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
9: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
8: Inspiratie aan jouw voordeur.

0: ZFM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. De woningoverval op een huis in Geldrop was eigenlijk bedoeld voor een ander huis. De politie denkt dat de drie jonge overvallers zich vergist hebben. Het drietal bedreigde de bewoners met een vuurwapen en ze doorzochten het hele huis aan de Roelandlaan. Iemand raakte daarbij gewond en de overvallers gingen er uiteindelijk zonder buit vandoor. De politie is nog altijd op zoek naar ze. De TU Eindhoven haalt met steun van het Tulpenfonds onderzoeker Abhishek Dahiya uit de Verenigde Staten. Dahiya is specialist in energiezuinige 2D-materialen en gaat werken aan technologie waarmee computers sneller en zuiniger kunnen worden. Het fonds is bedoeld om topwetenschappers aan te trekken uit landen waar de academische vrijheid onder druk staat. 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant hebben de GGD Brabant Zuidoost gevraagd de regionale aanpak van suïcidepreventie te coördineren. Het doel is het aantal zelfdodingen terug te dringen door betere samenwerking en het onderwerp bespreekbaar te maken. In de regio ligt het aantal suïcides bijna 20% hoger dan het landelijk gemiddelde. Het Catharina ziekenhuis bestraalt de meeste kankerpatiënten voortaan zonder de gebruikelijke tatoeagepuntjes. Dankzij een nieuwe werkwijze met bestaande apparatuur kan zo'n 90% van de patiënten zonder blijvende markeringen worden behandeld. En daarmee verdwijnt niet alleen de pijnlijke prik, maar ook de blijvende herinnering aan de ziekte. Een wereldrecord en een pauselijke handdruk. Zwemster Marit Steenbergen uit Gelderop beleeft bijzondere weken. Eind juni zwom ze in Rome een nieuw wereldrecord op de 100 meter vrije slag, kort nadat ze paus Leo de 14e had ontmoet. Zelf grap ze dat de paus haar misschien heeft gezegend. Steenbergen voelt zich sterker dan ooit, mede doordat ze nu minder uren zwemt en meer aan krachttraining doet. Volgende maand wil ze haar toptijd verder aanscherpen tijdens het EK in Parijs.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB.
3: In het zuiden van het land staan files op de A27 Breda richting Gorinchem. Voor knooppunt Gorinchem is de vertraging 10 minuten, dat komt door werkzaamheden. N69 neerpelt richting Veldhoven voor afrit Bergeijk, 10 minuten vertraging.
2: En tot zover de ANWB.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: 1FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
3: 11 uur.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Vorige maand tekenden Iran en de VS een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. Kinderen tot 12 jaar mogen vanaf volgend jaar gratis met het openbaar vervoer. Het gaat dan om bussen, trams en metro's, mits ze onder begeleiding van een volwassene reizen. In de trein mochten kinderen al gratis mee. Volgens de overheden die het regionale vervoer aansturen, wordt het OV zo toegankelijker voor gezinnen. En ook zou het een investering zijn in de toekomst als kinderen al jong vertrouwd raken met het OV. De landelijke korting voor mensen vanaf 65 jaar in bus, tram en metro verdwijnt vanaf komend jaar. Tata Steel noemt het besluit van het Openbaar Ministerie om het staalconcern strafrechtelijk te vervolgen in de kern onterecht. Het bedrijf zegt dat het al veel maatregelen heeft genomen om de uitstoot van gevaarlijke stoffen terug te dringen. Volgens justitie stoot het bedrijf in IJmuiden opzettelijke stoffen uit die een gezondheidsrisico vormen voor omwonenden. Advocaat Benedict Fiek, die namens een grote groep belanghebbenden een massaclaim indiende, reageert blij. Ze noemt het besluit van het OM een ongelooflijk belangrijk signaal richting vervuilers. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax voetballen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor één seizoen. Hij begon zijn carrière in 2008 ook in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. Daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel is de vertraging een kwartier. De N270 Helmond richting Deurne. Voor Deurne 10 minuten vertraging.
6: Het is volop zomer. En het is heerlijk genieten met de ruime collectie koele en kleurrijke zomerstoffen. En de meest exclusieve trouw- en gala-jurken tegen betaalbare prijzen. Van het Smitje, Kleine Berg, Centrum Eindhoven.
7: Ga ook eens langs bij de Gesselse Bazaar op de Hoofdstraat in Eindhoven voor een groot aanbod in vakantiespeelgoed. Van puzzels en spelletjes tot strandspeelgoed. De Gesselse Bazaar, al bijna 100 jaar de enige speelgoedwinkel.
8: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotse Dijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.

0: ZFM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. De woningoverval op een huis in Geldrop was eigenlijk bedoeld voor een ander huis. De politie denkt dat de drie jonge overvallers zich vergist hebben. Het drietal bedreigde de bewoners met een vuurwapen en ze doorzochten het hele huis aan de Roelandlaan. Niemand raakte daarbij gewond en de overvallers gingen er uiteindelijk zonder buit vandoor. De politie is nog altijd op zoek naar ze. De TU Eindhoven haalt met steun van het Tulpenfonds onderzoeker Abhishek Dahiya uit de Verenigde Staten. Dahiya is specialist in energiezuinige 2D-materialen en gaat werken aan technologie waarmee computers sneller en zuiniger kunnen worden. Het fonds is bedoeld om topwetenschappers aan te trekken uit landen waar de academische vrijheid onder druk staat. 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant hebben de GGD Brabant Zuidoost gevraagd de regionale aanpak van suïcidepreventie te coördineren. Het doel is het aantal zelfdodingen terug te dringen door betere samenwerking en het onderwerp bespreekbaar te maken. In de regio ligt het aantal suïcides bijna 20% hoger dan het landelijk gemiddelde. Het Catharina ziekenhuis bestraalt de meeste kankerpatiënten voortaan zonder de gebruikelijke tatoeagepuntjes. Dankzij een nieuwe werkwijze met bestaande apparatuur kan zo'n 90% van de patiënten zonder blijvende markeringen worden behandeld. En daarmee verdwijnt niet alleen de pijnlijke prik, maar ook de blijvende herinnering aan de ziekte. Een wereldrecord en een pauselijke handdruk. Zwemster Marit Steenbergen uit Gelderop beleeft bijzondere weken. Eind juni zwom ze in Rome een nieuw wereldrecord op de 100 meter vrije slag, kort nadat ze paus Leo de 14e had ontmoet. Zelf grap ze dat de paus haar misschien heeft gezegend. Steenbergen voelt zich sterker dan ooit, mede doordat ze nu minder uren zwemt en meer aan krachttraining doet. Volgende maand wil ze haar toptijd verder aanscherpen tijdens het EK in Parijs.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg is de vertraging 10 minuten. Dat is de nasleep van een ongeluk. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Een kwartier vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht.
3: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkel aan huis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veessen-Zaanstreek geweest?
4: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
3: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veessen-Zaanstreek.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
5: 3FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 12 uur.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Vorige maand tekenden Iran en de VS nog een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen, ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic wegens het lozen van schadelijke stoffen met PFAS zonder vergunning. De fabrikant in Bergen-op-Zoom zou illegaal schadelijk afvalwater in de Westerschelde en de haven van de stad hebben geloosd. Het OM startte met het onderzoek na een gezamenlijke aangifte van 4 stichtingen. Volgens het OM zijn er voldoende aanknopingspunten, al verwacht het wel dat het onderzoek lang gaat duren. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi voor leerlingenvervoer. De auto reed over een onbewaakte overgang en de trein kon niet meer op tijd remmen. De politie meldde eerder dat er meerdere gewonden waren, maar komt daar nu op terug. Hoewel de auto zwaar beschadigd raakte, bleven de chauffeur en 2 kinderen op de achterbank ongedeerd, zegt het taxibedrijf tegen Omroep Gelderland. De politie en ProRail doen nog onderzoek naar de botsing. Het weer veel bewolking, maar vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij Zaltbommel is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkel aan huis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
9: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips fruittuin en pluk het geluk. Oorschotse Dijk 14a, Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. Er woont een overval op een huis in Geldrop. Was eigenlijk bedoeld voor een ander huis. De politie denkt dat de drie jonge overvallers zich vergist hebben. Het drietal bedreigde de bewoners met een vuurwapen en ze doorzochten het hele huis aan de Roelandlaan. Niemand raakte daarbij gewond en de overvallers gingen er uiteindelijk zonder buit vandoor. De politie is nog altijd op zoek naar ze. De TU Eindhoven haalt met steun van het Tulpenfonds onderzoeker Abhishek Dahiya uit de Verenigde Staten. Dahiya is specialist in energiezuinige 2D-materialen en gaat werken aan technologie waarmee computers sneller en zuiniger kunnen worden. Het fonds is bedoeld om topwetenschappers aan te trekken uit landen waar de academische vrijheid onder druk staat. 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant hebben de GGD Brabant Zuidoost gevraagd de regionale aanpak van suïcidepreventie te coördineren. Het doel is het aantal zelfdodingen terug te dringen door betere samenwerking en het onderwerp bespreekbaar te maken. In de regio ligt het aantal suïcides bijna 20% hoger dan het landelijk gemiddelde. Het Catharina ziekenhuis bestraalt de meeste kankerpatiënten voortaan zonder de gebruikelijke tatoeagepuntjes. Dankzij een nieuwe werkwijze met bestaande apparatuur kan zo'n 90% van de patiënten zonder blijvende markeringen worden behandeld. En daarmee verdwijnt niet alleen de pijnlijke prik, maar ook de blijvende herinnering aan de ziekte. Een wereldrecord en een pauselijke handdruk. Zwemster Marit Steenbergen uit Gelderop beleeft bijzondere weken. Eind juni zwom ze in Rome een nieuw wereldrecord op de 100 meter vrije slag, kort nadat ze paus Leo XIV had ontmoet. Zelf grap ze dat de paus haar misschien heeft gezegend. Steenbergen voelt zich sterker dan ooit, mede doordat ze nu minder uren zwemt en meer aan krachttraining doet. Volgende maand wil ze haar toptijd verder aanscherpen tijdens het EK in Parijs.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de N69 Veldhoven-Neerpelt. Bij de Belgische grens is de vertraging kwartier door wegwerkzaamheden. En op de N284 Eersel-Arendonk bij Netersol ook 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB.
3: Glow.

0: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
2: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
1: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
2: Hoe plan ik een afspraak dan?
1: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
3: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
4: 'FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 1 uur.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen. Ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Een enorme afvalberg in Indonesië staat al ruim 8 dagen in brand. Het gaat om een vuilstortplaats aan de rand van de hoofdstad Jakarta. Het vuur heeft zich over meer dan 15 hectare verspreid. De brandweer heeft helikopters, bulldozers en wagens ingezet, maar het lukt niet om het vuur onder controle te krijgen. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdsverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran heeft vannacht op zijn beurt weer gereageerd door Amerikaanse militaire bases in Kuwait en Bahrein aan te vallen. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax spelen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor 1 seizoen. Hij begon zijn carrière ook in 2008 in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. En daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer veel bewolking. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de N69 Neerpelt Veldhoven. Bij Bergeijk is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB.
1: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
2: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
1: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
2: Hoe plan ik een afspraak dan?
1: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
8: Het is volop zomer. Bezoek Floris Meesterbinders voor de mooiste bloemen en planten om uw huis en tuin op te fleuren. En geniet meteen van een heerlijke koffie in onze nieuwe koffietent. Gratis parkeren op het Cassandraplein.
9: In het Weverijmuseum in Geldrop ontdek je de rijke lokale textielhistorie en ervaar je de kracht en pracht van het werkende weefambacht. Meer informatie op weverijmuseum.nl.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. In de kelderbox van een flat aan de Braamslaan in Eindhoven is gisteravond een grote hoeveelheid professioneel vuurwerk gevonden. Twee mensen zijn aangehouden, onder wie de 29-jarige eigenaar van de box. Hij had geen vergunning voor het vuurwerk. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en straten in de omgeving werden afgezet. De eigenaar van de zwaar beschadigde Zilstermolen in Veldhoven heeft goed nieuws gekregen. De verzekering vergoedt de stormschade. De schade loopt mogelijk op tot zo'n 1,5 miljoen euro. De herstelwerkzaamheden zijn al begonnen en de verwachting is dat de restauratie ongeveer 2 jaar duurt. De TU Eindhoven haalt met steun van het Tulpenfonds onderzoeker Abhishek Dahiya uit de Verenigde Staten. Dahiya is specialist in energiezuinige 2D-materialen en gaat werken aan technologie waarmee computers sneller en zuiniger kunnen worden. Het fonds is bedoeld om topwetenschappers aan te trekken uit landen waar de academische vrijheid onder druk staat. 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant hebben de GGD Brabant Zuidoost gevraagd de regionale aanpak van suïcidepreventie te coördineren. Doel is het aantal zelfdodingen terug te dringen door betere samenwerking en het onderwerp bespreekbaar te maken. In de regio ligt het aantal suïcides bijna 20% hoger dan het landelijk gemiddelde. Een wereldrecord en een pauselijke handdruk. Zwemster Marit Steenbergen uit Gelderop beleeft bijzondere weken. Eind juni zwom ze in Rome een nieuw wereldrecord op de 100 meter vrije slag, kort nadat ze paus Leo de 14e had ontmoet. Zelf grap ze dat de paus haar misschien heeft gezegend. Steenbergen voelt zich sterker dan ooit, mede doordat ze nu minder uren zwemt en meer aan krachttraining doet. Volgende maand wil ze haar toptijd verder aanscherpen tijdens het EK in Parijs. De brandweer in Veldhoven heeft een katje uit een auto gered. Het dier zat verstopt bij de motor en was moeilijk te vinden. Lokken met water en perslucht hielp niet, waarna de brandweer de auto deels uit elkaar haalde. Uiteindelijk kon het katje worden bevrijd en meegenomen door de eigenaresse.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een lange file op de A27 Breda-Gorkum. Tussen Nieuwendijk en de brug bij Gorkum is de vertraging een kwartier. Het is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. En op de N279 Den Bosch-Roermond bij Helmond ook een kwartier extra reistijd.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: Ist da jemand? Ist da jemand? Ist da jemand?
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westholtveen geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Westholtveen.
3: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
4: In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 2 uur.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente IJsselstein had zorgvuldiger te werk moeten gaan bij het voorbereiden van een noodopvang voor vluchtelingen. Dat schrijft de burgemeester aan de gemeenteraad. Vanaf begin deze maand verblijven er 150 statushouders op het terrein van de voetbalvereniging. Volgens de gemeente had de club eerder betrokken moeten worden bij de plannen. Het besluit leidde tot veel onrust. Begin mei bekogelden de railschoppers de politie met vuurwerk en werd de gevel van het gemeentehuis en het naastgelegen theater vernield. De asielvergunningen van 2 Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er een paar jaar geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij nu alsnog kijken of de gezinnen in aanmerking komen voor asiel. De Iraniërs hadden hun valse verklaring gekocht van een juridisch adviseur die inmiddels is veroordeeld voor mensensmokkel. De gemeente Nijmegen wil dat mensen zich meer bewust worden van de gevaren van zwemmen in de rivier. De afgelopen tijd zijn meerdere mensen verdronken in de Waal. Met borden, een spandoek en aandacht op sociale media moeten mensen bewust worden van de gevaren. Nijmegen kijkt nog wat het kan doen tegen mensen die van een brug in het water springen. Daarbij kwam vorige maand nog iemand om het leven. De Cultuurfondsprijs 2026 gaat naar Poetry International, werd in het programma Spraakmakers bekendgemaakt. De jury noemt de Rotterdamse organisatie juist in deze tijd van grote waarde. Poetry International bestaat al meer dan 50 jaar en is onder meer bekend van het jaarlijkse internationale poëziefestival in Rotterdam. Ook organiseert het projecten op scholen, podia en in de openbare ruimte. Aan de prijs is een bedrag van 100.000 euro verbonden. Het weer bewolkt, maar later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. En dan wordt het maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A27 Breda-Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum is de vertraging ongeveer een kwartier. Er is daar een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. Verder file op de A58 Berg op Zoom Breda bij de werkzaamheden bij Knap de Stok, ook 10 minuten oponthoud. En op de N279 Den Bosch-Roermond bij Helmond is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeer.
8: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
9: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
10: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotse Dijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Een kelderbox van een flat aan de Braamslaan in Eindhoven is gisteravond een grote hoeveelheid professioneel vuurwerk gevonden. Twee mensen zijn aangehouden, onder wie de 29-jarige eigenaar van de box. Hij had geen vergunning voor het vuurwerk. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en straten in de omgeving werden afgezet. De eigenaar van de zwaar beschadigde Zilstermolen in Veldhoven heeft goed nieuws gekregen. De verzekering vergoedt de stormschade. De schade loopt mogelijk op tot zo'n 1,5 miljoen euro. De herstelwerkzaamheden zijn al begonnen en de verwachting is dat de restauratie ongeveer 2 jaar duurt. De TU Eindhoven haalt met steun van het Tulpenfonds onderzoeker Abhishek Dahiya uit de Verenigde Staten. Dahiya is specialist in energiezuinige 2D-materialen en gaat werken aan technologie waarmee computers sneller en zuiniger kunnen worden. Het fonds is bedoeld om topwetenschappers aan te trekken uit landen waar de academische vrijheid onder druk staat. 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant hebben de GGD Brabant Zuidoost gevraagd de regionale aanpak van suïcidepreventie te coördineren. Doel is het aantal zelfdodingen terug te dringen door betere samenwerking en het onderwerp bespreekbaar te maken. In de regio ligt het aantal suïcides bijna 20% hoger dan het landelijk gemiddelde. Een wereldrecord en een pauselijke handdruk. Zwemster Marit Steenbergen uit Gelderop beleeft bijzondere weken. Eind juni zwom ze in Rome een nieuw wereldrecord op de 100 meter vrije slag, kort nadat ze paus Leo XIV had ontmoet. Zelf grap ze dat de paus haar misschien heeft gezegend. Steenbergen voelt zich sterker dan ooit, mede doordat ze nu minder uren zwemt en meer aan krachttraining doet. Volgende maand wil ze haar toptijd verder aanscherpen tijdens het EK in Parijs. De brandweer in Veldhoven heeft een katje uit een auto gered. Het dier zat verstopt bij de motor en was moeilijk te vinden. Lokken met water en perslucht hielp niet, waarna de brandweer de auto deels uit elkaar haalde. Uiteindelijk kon het katje worden bevrijd en meegenomen door de eigenaresse.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij Knopendel is de vertraging een kwartier. Op de A27 Breda-Gorkum, bij Gorkum 10 minuten vertraging door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen
1: een parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl. Maar ik wil dan wel een huisje op wielen. Inspiratie aan jouw voordeur.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
3: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 3 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn verschillende mensen gewond geraakt. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. Volgens de Duitse krant Bild zijn er 4 zwaar gewonden. De autoriteiten melden nog geen precieze aantallen. En het is ook nog onduidelijk of het om een leerlingen of docenten gaat. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de omgeving van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op 2 andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip en tandvlees plaatsen. Alle producten worden vernietigd. De NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Een arts in Duitsland die 15 patiënten vermoordde, heeft levenslang gekregen. Als palliatieve arts diende hij de patiënten verdovingsmiddelen en spierverslappers toe, zodat het hart ermee ophield. Dat deed hij tussen 2021 en 2024. Hij behandelde veel patiënten in hun eigen huis. Hij rapporteerde dan een natuurlijke dood. In sommige gevallen stak hij de appartementen van de slachtoffers in brand om bewijs te verdoezelen. Vermoedelijk heeft de arts nog veel meer slachtoffers gemaakt. De asielvergunningen van 2 Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er jaren geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij ook kijken of de gezinnen alsnog in aanmerking komen voor asiel. Het weer: later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
0: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
0: Inspiratie aan jouw voordeur.
6: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. De gemeente Eindhoven gaat een koeltekaart ontwikkelen waarop inwoners kunnen zien waar ze tijdens hete dagen verkoeling kunnen zoeken. Wethouder Rick Thijs van Klimaat gaat hiermee aan de slag na een oproep van verschillende politieke partijen. Op de kaart komen onder meer bibliotheken, wijkcentra en andere openbare gebouwen te staan, inclusief openingstijden en beschikbare voorzieningen. De koeltekaart moet in het voorjaar van 2027 gereed zijn. In een kelderbox van een flat aan de Braamslaan in Eindhoven is gisteravond een grote hoeveelheid professioneel vuurwerk gevonden. Twee mensen zijn aangehouden, onder wie de 29-jarige eigenaar van de box. Hij had geen vergunning voor het vuurwerk. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en straten in de omgeving werden afgezet. De eigenaar van de zwaar beschadigde Zilstermolen in Veldhoven heeft goed nieuws gekregen. De verzekering vergoedt de stormschade. De schade loopt mogelijk op tot zo'n 1,5 miljoen euro. De herstelwerkzaamheden zijn al begonnen en de verwachting is dat de restauratie ongeveer 2 jaar duurt. De TU Eindhoven haalt met steun van het Tulpenfonds onderzoeker Abhishek Dahiya uit de Verenigde Staten. Dahiya is specialist in energiezuinige 2D-materialen en gaat werken aan technologie waarmee computers sneller en zuiniger kunnen worden. Het fonds is bedoeld om topwetenschappers aan te trekken uit landen waar de academische vrijheid onder druk staat. De brandweer in Veldhoven heeft een katje uit een auto gered. Het dier zat verstopt bij de motor en was moeilijk te vinden. Lokken met water en perslucht hielp niet, waarna de brandweer de auto deels uit elkaar haalde. Uiteindelijk kon het katje worden bevrijd en meegenomen door de eigenaresse. Een wereldrecord en een pauselijke handdruk. Zwemster Marit Steenbergen uit Gelderop beleeft bijzondere weken. Eind juni zwom ze in Rome een nieuw wereldrecord op de 100 meter vrije slag, kort nadat ze paus Leo de 14e had ontmoet. Zelf grap ze dat de paus haar misschien heeft gezegend. Steenbergen voelt zich sterker dan ooit, mede doordat ze nu minder uren zwemt en meer aan krachttraining doet. Volgende maand wil ze haar toptijd verder aanscherpen tijdens het EK in Parijs.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. 88 kilometer file in het zuiden van het land. Ze rijden langzaam over de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. Kwartiertje vertraging bij knooppunt Empel. Kapotte auto op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 20 minuten vertraging bij Waardenburg. Kwartier vertraging op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. 20 minuten vertraging op de A50 vanuit Os naar Eindhoven. Daar rijden langzaam tussen Veghel Noord en afrit Sint-Oedenrode.
3: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: pakken.
1: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
2: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
1: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
2: Hoe plan ik een afspraak dan?
1: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
3: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsdijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
4: Scheur over het circuit bij Hezemans Indoor Karting. De plek voor snelheid, competitie en adrenaline voor jong en oud. Bel ons op voor uw reservering of kom langs aan de Vijfkamplaan 18 in Eindhoven.
5: Bezoek GSM Eindhoven aan de Brussellaan. Inkoop en verkoop van telefoons en reparatie van alle mobiele toestellen. Meer informatie op gsm-eindhoven.nl.
6: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrièreswitch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
7: In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 4 uur.
9: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn de VS die licentie gaat verlenen is nog niet duidelijk. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Ankara. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. Dat gebeurt nu meestal via andere NAVO-landen. Europarlementariërs dringen aan op een onderzoek naar de rol van FIFA-voorzitter Infantino om de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Balogun ongedaan te maken. Ze willen ook dat duidelijk wordt in hoeverre de Amerikaanse president Trump zich ermee heeft bemoeid. De parlementsleden gaan er niet over, maar sporen de nationale voetbalbonden in Europa aan om druk uit te oefenen op de disciplinaire commissie van de FIFA die zo'n onderzoek zou moeten doen. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn 2 meisjes zwaar gewond geraakt. Mogelijk zijn er nog meer gewonden. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. Over zijn motief is nog niets bekend. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de buurt van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op 2 andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als de nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip- en tandvlees plaatsen. Als alle producten worden vernietigd en de NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Het weer: aan het eind van de middag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het is 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
11: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
12: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
11: inspiratie aan jouw voordeur.
3: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsdijk 14a Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
10: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: Headlines. Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. De gemeente Eindhoven gaat een koeltekaart ontwikkelen waarop inwoners kunnen zien waar ze tijdens hete dagen verkoeling kunnen zoeken. Wethouder Rick Thijs van Klimaat gaat hiermee aan de slag na een oproep van verschillende politieke partijen. Op de kaart komen onder meer bibliotheken, wijkcentra en andere openbare gebouwen te staan, inclusief openingstijden en beschikbare voorzieningen. De koeltekaart moet in het voorjaar van 2027 gereed zijn. In een kelderbox van een flat aan de Braamslaan in Eindhoven is gisteravond een grote hoeveelheid professioneel vuurwerk gevonden. Twee mensen zijn aangehouden, onder wie de 29-jarige eigenaar van de box. Hij had geen vergunning voor het vuurwerk. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en straten in de omgeving werden afgezet. De eigenaar van de zwaar beschadigde Zilster Molen in Veldhoven heeft goed nieuws gekregen. De verzekering vergoedt de stormschade. De schade loopt mogelijk op tot zo'n 1,5 miljoen euro. De herstelwerkzaamheden zijn al begonnen en de verwachting is dat de restauratie ongeveer 2 jaar duurt. De TU Eindhoven haalt met steun van het Tulpenfonds onderzoeker Abhishek Dahiya uit de Verenigde Staten. Dahiya is specialist in energiezuinige 2D-materialen en gaat werken aan technologie waarmee computers sneller en zuiniger kunnen worden. Het fonds is bedoeld om topwetenschappers aan te trekken uit landen waar de academische vrijheid onder druk staat. De brandweer in Veldhoven heeft een katje uit een auto gered. Het dier zat verstopt bij de motor en was moeilijk te vinden. Lokken met water en perslucht hielp niet, waarna de brandweer de auto deels uit elkaar haalde. Uiteindelijk kon het katje worden bevrijd en meegenomen door de eigenaresse. Een wereldrecord en een pauselijke handdruk. Zwemster Marit Steenbergen uit Gelderop beleeft bijzondere weken. Eind juni zwom ze in Rome een nieuw wereldrecord op de 100 meter vrije slag, kort nadat ze paus Leo de 14e had ontmoet. Zelf grap ze dat de paus haar misschien heeft gezegend. Steenbergen voelt zich sterker dan ooit, mede doordat ze nu minder uren zwemt en meer aan krachttraining doet. Volgende maand wil ze haar toptijd verder aanscherpen tijdens het EK in Parijs.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 185 kilometer file alweer in het zuiden van het land. Een drukke spits, zelfs voor de woensdag. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht 3 kwartier tijdsverlies tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 8 kilometer file. Kapotte auto op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bij Waardenburg. Daar 1,5 uur vertraging. Kwartier op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. Dan naar de A27 Breda-Gorkum bij knooppunt Gorkum 20 minuten oponthoud. 1,5 uur vertraging op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Rijdt langzaam over 8 kilometer tussen Ulvenhout en Tilburg-Reeshof. A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg bij Oorschot. 6 kilometer file en 20 minuten oponthoud. Kwartier vertraging op de N267 vanuit Drunen naar Andel. Bij Wijk en Aalburg 3 kilometer file. En ook 3 kilometer file op de N285 vanuit Klundert naar Breda. Dus de file staat bij Zevenbergen en veroorzaakt een kwartier vertraging.
2: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
1: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
0: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveem.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
3: Het is volop zomer. En het is heerlijk genieten met de ruime collectie koele en kleurrijke zomerstoffen. En de meest exclusieve trouw- en gala-jurken tegen betaalbare prijzen. Van het Smitje, Kleine Berg, Centrum Eindhoven.
4: Ga ook eens langs bij de Gesselse Bazaar op de Hoofdstraat in Eindhoven voor een groot aanbod in vakantiespeelgoed. Van puzzels en spelletjes tot strandspeelgoed. De Gesselse Bazaar, al bijna 100 jaar de enige speelgoedwinkel.
5: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 5 uur.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump zegt dat zijn land zware aanvallen op Iran zal uitvoeren. We gaan ze vanavond hard raken, zei hij op de NAVO-top in Ankara. Afgelopen nacht waren er over en weer ook al aanvallen tussen Amerika en Iran. Over Oekraïne zei Trump dat hij het land toestemming wil geven om zelf Patriot luchtafweerraketten te maken. Er zou dan een fabriek in Oekraïne moeten komen. De ondernemingsraad van Tata Steel maakt zich zorgen over de toekomst van het bedrijf vanwege de vervolging door het OM. Justitie gaat het staalbedrijf vervolgen omdat de Tata ervan verdenkt dat het opzettelijk stoffen uitstoot die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos spreekt van een behoorlijke klap en zegt dat het bedrijf volop bezig is met vergroenen. Ze zegt dat er al veel onzekerheid is bij de werknemers na de reorganisatie van vorig jaar, waarbij 160 banen verdwenen. Bij de coronaverhoren heeft oud-staatssecretaris Mona Keijzer gezegd dat de maatregelen in de coronacrisis onbegrijpelijk waren. Ze vindt dat er vooral is gekeken naar wat er niet mocht en te weinig naar hoe het wel kon. Keijzer werd in 2021 ontslagen als staatssecretaris omdat ze openlijk twijfelde over de maatregelen. Het kabinet hoort met één mond te spreken. Zelf zegt ze dat ze steeds kritischer werd op de maatregelen die volgens haar door een klein clubje mannen werd genomen. Keijzer noemde de coronaperiode een vreselijke tijd en vindt dat er door de maatregelen te veel polarisatie was. Op een middelbare school in Duitsland zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken zei tegen Duitse media dat de daders naast een mes ook een vuurwapen bij zich had. Over zijn motief is nog niets bekend. Het weer vanavond klaart het op en schijnt de zon op veel plaatsen. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is druk op de wegen in het zuiden van het land. Staat 190 kilometer file bij elkaar. Ik noem de files met een kwartier vertraging of meer vertraging. En dat is bijvoorbeeld het geval op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. Een half uur tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel, 8 kilometer file. 40 minuten vertraging op de A2, een stukje verderop. Door 17 kilometer file tot aan Waardenburg rijdt het langzaam. 20 minuten vertraging op de A16, Rotterdam-Breda bij Zevenbergse Hoek. A27, Breda-Gorkum, kwartier extra bij Industriegebied Avelingen staat 6 kilometer file. Dikke kwartier vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Daar staat de file voor knooppunt Bankhoeven, is 9 kilometer. En op de N267 Drunen richting Andel bij Wijk en Aalburg. 3 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies.
1: Het is volop zomer. Bezoek Floris Meesterbinders voor de mooiste bloemen en planten om uw huis en tuin op te fleuren. En geniet meteen van een heerlijke koffie in onze nieuwe koffietent. Gratis parkeren op het Cassandraplein.
9: In het Weverijmuseum in Geldrop ontdek je de rijke lokale textielhistorie en ervaar je de kracht en pracht van het werkende weefambacht. Meer informatie op weverijmuseum.nl.
6: Bouwbuddy.nl.
2: Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
0: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versailles Veem geweest?
1: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
0: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versailles Veem.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. De gemeente Eindhoven gaat een koeltekaart ontwikkelen waarop inwoners kunnen zien waar ze tijdens hete dagen verkoeling kunnen zoeken. Wethouder Rick Thijs van Klimaat gaat hiermee aan de slag na een oproep van verschillende politieke partijen. Op de kaart komen onder meer bibliotheken, wijkcentra en andere openbare gebouwen te staan, inclusief openingstijden en beschikbare voorzieningen. De koeltekaart moet in het voorjaar van 2027 gereed zijn. In een kelderbox van een flat aan de Braamslaan in Eindhoven is gisteravond een grote hoeveelheid professioneel vuurwerk gevonden. Twee mensen zijn aangehouden, onder wie de 29-jarige eigenaar van de box. Hij had geen vergunning voor het vuurwerk. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en straten in de omgeving werden afgezet. De eigenaar van de zwaar beschadigde Zilstermolen in Veldhoven heeft goed nieuws gekregen. De verzekering vergoedt de stormschade. De schade loopt mogelijk op tot zo'n 1,5 miljoen euro. De herstelwerkzaamheden zijn al begonnen en de verwachting is dat de restauratie ongeveer 2 jaar duurt. De TU Eindhoven haalt met steun van het Tulpenfonds onderzoeker Abhishek Dahiya uit de Verenigde Staten. Dahiya is specialist in energiezuinige 2D-materialen en gaat werken aan technologie waarmee computers sneller en zuiniger kunnen worden. Het fonds is bedoeld om topwetenschappers aan te trekken uit landen waar de academische vrijheid onder druk staat. De brandweer in Veldhoven heeft een katje uit een auto gered. Het dier zat verstopt bij de motor en was moeilijk te vinden. Lokken met water en perslucht hielp niet, waarna de brandweer de auto deels uit elkaar haalde. Uiteindelijk kon het katje worden bevrijd en meegenomen door de eigenaresse. Een wereldrecord en een pauselijke handdruk. Zwemster Marit Steenbergen uit Gelderop beleeft bijzondere weken. Eind juni zwom ze in Rome een nieuw wereldrecord op de 100 meter vrije slag, kort nadat ze paus Leo de 14e had ontmoet. Zelf grap ze dat de paus haar misschien heeft gezegend. Steenbergen voelt zich sterker dan ooit, mede doordat ze nu minder uren zwemt en meer aan krachttraining doet. Volgende maand wil ze haar toptijd verder aanscherpen tijdens het EK in Parijs.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 225 kilometer file in het zuiden van het land. In de volgende files heb je meer dan een kwartier vertraging. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bijvoorbeeld een half uur bij knooppunt Empel. 8 kilometer file daar. 35 minuten vertraging verderop tot aan Waardenburg rijdt het langzaam. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. Op de A16 Rotterdam-Breda. Dik een kwartier bij knooppunt Klaverpolder. 12 kilometer file daar. 25 minuten vertraging op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij knooppunt Gorkum. 40 minuten de vertraging na een ongeluk op de A29. Vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom staat er 12 kilometer file voor knooppunt Hellegatsplein. De linkerrijstrook is dicht. 20 minuten vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. 25 minuten vertraging op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch. 15 kilometer file tussen Drunen-West en knooppunt Empel. Dan de N267 Drunen richting Andel bij Wijk in Aalburg. 5 kilometer file met een half uur oponthoud. En 20 minuten vertraging op de N322 Nieuwendijk-Zaltbommel. Bij de aansluiting met de A2. 2 kilometer langzaam rijden.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
2: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
1: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
2: Hoe plan ik een afspraak dan?
1: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
3: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
4: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
5: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
4: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
6: 5M. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 6 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn dat kan gebeuren is nog niet duidelijk. Er zou dan een fabriek voor Patriots in Oekraïne komen. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Turkije. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om er daarna mee weg te rijden zonder te betalen. De politie is nog op zoek naar de verdachte, een man van tussen de 17 en 24 jaar. Den Bosch zet een streep door carnavalsfeesten op de donderdag voor carnaval. De Brabantse stad wil iets doen aan de drukte met carnaval. Het feestweekend begint officieel pas op zaterdag, maar in sommige steden zijn er ook op de dagen ervoor al evenementen. En daardoor werd het steeds drukker en kwam er ook meer overlast. Volgens de nieuwe regels mag er in horeca op de donderdag pas 's avonds alcohol geschonken worden. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De sprinter uit Numansdorp kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Het was de eerste massasprint in deze ronde van Frankrijk. De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon, in het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt dan 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Heel langzaam nemen de files ietsje af in lengte, maar het is wel druk op de wegen in het zuiden van het land. 140 kilometer file nog bij elkaar. Zo heb je nog een half uur vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. Tot aan knooppunt Empel, 8 kilometer file. Dan de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht tot aan Waardenburg. 20 kilometer file met 40 minuten vertraging. A27 Breda-Gorkum bij knooppunt Gorkum, een kwartier tijdsverlies. De A29 is weer vrijgegeven vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. Dan na een ongeluk bij Alfred Numansdorp nog 20 minuten tijdsverlies daar. De A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem, een kwartier oponthoud bij knooppunt Bankhoef. Dan nog naar de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch. 7 kilometer file tussen Nieuw-Kuik en knooppunt Empel met een half uur tijdsverlies. En 3 kwartier vertraging op de N267 vanuit Drunen naar Andel bij Wijk en Aalburg. 5 kilometer file.
10: Dit is je mooie lul kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. De gemeente Eindhoven gaat een koeltekaart ontwikkelen waarop inwoners kunnen zien waar ze tijdens hete dagen verkoeling kunnen zoeken. Wethouder Rick Thijs van Klimaat gaat hiermee aan de slag na een oproep van verschillende politieke partijen. Op de kaart komen onder meer bibliotheken, wijkcentra en andere openbare gebouwen te staan, inclusief openingstijden en beschikbare voorzieningen. De koeltekaart moet in het voorjaar van 2027 gereed zijn. In een kelderbox van een flat aan de Braamslaan in Eindhoven is gisteravond een grote hoeveelheid professioneel vuurwerk gevonden. Twee mensen zijn aangehouden, onder wie de 29-jarige eigenaar van de box. Hij had geen vergunning voor het vuurwerk. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en straten in de omgeving werden afgezet. De eigenaar van de zwaar beschadigde Zilstermolen in Veldhoven heeft goed nieuws gekregen. De verzekering vergoedt de stormschade. De schade loopt mogelijk op tot zo'n 1,5 miljoen euro. De herstelwerkzaamheden zijn al begonnen en de verwachting is dat de restauratie ongeveer 2 jaar duurt. De TU Eindhoven haalt met steun van het Tulpenfonds onderzoeker Abhishek Dahiya uit de Verenigde Staten. Dahiya is specialist in energiezuinige 2D-materialen en gaat werken aan technologie waarmee computers sneller en zuiniger kunnen worden. Het fonds is bedoeld om topwetenschappers aan te trekken uit landen waar de academische vrijheid onder druk staat. De brandweer in Veldhoven heeft een katje uit een auto gered. Het dier zat verstopt bij de motor en was moeilijk te vinden. Lokken met water en perslucht hielp niet, waarna de brandweer de auto deels uit elkaar haalde. Uiteindelijk kon het katje worden bevrijd en meegenomen door de eigenaresse. Een wereldrecord en een pauselijke handdruk. Zwemster Marit Steenbergen uit Gelderop beleeft bijzondere weken. Eind juni zwom ze in Rome een nieuw wereldrecord op de 100 meter vrije slag, kort nadat ze paus Leo de 14e had ontmoet. Zelf grap ze dat de paus haar misschien heeft gezegend. Steenbergen voelt zich sterker dan ooit, mede doordat ze nu minder uren zwemt en meer aan krachttraining doet. Volgende maand wil ze haar toptijd verder aanscherpen tijdens het EK in Parijs.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land wordt het langzaam wat minder druk op de wegen. Maar her en der staan nog wel behoorlijke files. A2 Eindhoven-Utrecht, 8 kilometer tot aan knooppunt Empel met 20 minuten vertraging. De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, een kapotte auto bij Waardenburg. Daar 25 minuten op onthoud. De A16 Rotterdam-Breda, kwartiertje vertraging nog bij knooppunt Klaverpolder. Door de werkzaamheden aan de A27 vanuit Breda naar Gorkum, nog 10 minuten op onthoud bij knooppunt Gorkum. En een kwartier vertraging op de N267 nog vanuit Drunen naar Andel bij Wijk en Aalburg.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Glow FM. In de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
2: 7 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De ondernemingsraad van Tata Steel noemt de vervolging door het OM verontrustend. Volgens justitie stoot het bedrijf opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos zegt dat het bedrijf al volop bezig is om te vergroenen. Ook zegt ze dat er al veel onrust bij medewerkers is na de reorganisatie van vorig jaar, waardoor 1600 banen verdwenen. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De 24-jarige tourdebutant kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Deze kans moest hij pakken, zei hij na afloop.
4: Ja, mooi. Ik bedoel, dit soort dagen ren ik in de Tour. En om dan zo'n kans gelijk te pakken, dat is enorm.
3: De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Koning Charles heeft de straf van de laatste Britse vrouw die de doodstraf kreeg symbolisch omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Ruth Ellis werd in 1955 opgehangen voor het vermoorden van haar partner. Ze werd door hem mishandeld en hij was dwingend en controlerend. Volgens Charles zou haar daad tegenwoordig anders worden beoordeeld. Het verzoek om gratie was ingediend door de nabestaanden van Ellis. En de kleindochter zei dat er na 70 jaar eindelijk recht is gedaan, hoewel de straf niet ongedaan kan worden gemaakt. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon. In het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer nog langzaam over de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. 8 kilometer file voor knooppunt Empel met een klein half uurtje vertraging. De rechterrijstrook van de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht is dicht bij afrit Kerkdriel, want daar staat een kapotte auto. 10 minuten vertraging daar. En op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht ook een kapotte auto bij Waardenburg. 5 minuten vertraging daar nog. Daar is de weg weer vrij.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat

0: de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij in december 2024 zes mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. In een container met hout in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De vracht kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. De vondst werd eind mei al ontdekt, maar is nu pas bekendgemaakt. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De politie deelt nu nog een foto waarop de verdachte onherkenbaar is. Maar als hij zich binnen een week niet meldt, wordt de foto gedeeld waarop hij wel herkenbaar is. Om een eeuwenoud wandtapijt van Frankrijk naar Engeland te vervoeren worden grote veiligheidsmaatregelen genomen. Het beroemde tapijt van Bayeux uit de 11e eeuw wordt 's nachts en onder strenge beveiliging naar Londen gebracht voor een tentoonstelling. Op het kunstwerk is de Normandische verovering van Engeland te zien uit het jaar 1066. Om het 68 meter lange kleed veilig te kunnen vervoeren is een speciale kist ontwikkeld met klimaatregeling en trillingsdemping. Het tapijt is verzekerd voor 900 miljoen euro. De precieze datum van het transport wordt niet bekendgemaakt. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon nog even door. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij anderhalf jaar geleden 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. Bij een controle in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in pakketten tussen een lading hout in een container. Die kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. Het hout was bestemd voor een bedrijf in België dat niets met de zaak te maken lijkt te hebben. De cocaïne werd eind mei al ontdekt, maar de vondst is nu pas bekendgemaakt. Burgemeester Buijs van Roosendaal is weer thuis na zijn fietsongeluk in april. Wanneer hij zijn taken als burgemeester weer kan oppakken is nog niet bekend. Hij moet thuis verder revalideren. Buijs liep eind april ernstig hersenletsel op toen hij tijdens een fietstocht hard ten val kwam in het Zeeuwse Scharendijken. Ook had hij meerdere botbreuken. De burgemeester van Roosendaal werd met spoed naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. De Rinus Michels Award gaat dit jaar naar trainer Dick Schreuder van NEC. Dat is vanavond bekendgemaakt tijdens het Nationaal Voetbalcongres. De award gaat naar de beste trainer van het afgelopen seizoen. Die wordt gekozen door alle hoofdtrainers uit het betaald voetbal. Schreuder pakte met NEC de 3e plek in de Eredivisie en bereikte de bekerfinale. Het is voor het eerst dat een trainer van NEC de prijs wint. Het weer. Vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. Dat melden de Palestijnse autoriteiten. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op die aanvallen. Ook in Libanon zouden 2 mensen zijn gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou gebeurd zijn bij een Israëlische droneaanval. Eerder vandaag hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl een slavendrijver met zweep achter haar staat. De school stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis uit het ziekenhuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is nog niet bekend wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. De Tour de France is voorbij voor Alex Molenaar. De wielrenner viel in de slotkilometers van de etappe hard over een hooibaal die daar lag om de route aan te geven. Hij brak zijn middenhandsbeentje en hij heeft kneuzingen en schaafwonden. Molenaar viel in het openingsweekend op doordat hij verrassend de bergtrui pakte in Barcelona. Een dag later raakte hij die trui weer kwijt. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi, die de snelste was in de massasprint. Het weer vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden nog bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn de nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en die gedeeld via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De jongen stuurde de school weg. De school stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat morgen niet meer van start in de Tour de France. Hij is vanmiddag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe naar Po. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentjes en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat niet meer van start in de Tour de France. Hij is afgelopen middag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentje en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 1 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Dat meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Onder hen zouden ook kinderen zijn. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. En in de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: start en het geluid van thuis.
1: Slow FM.
2: Ik moet echt een pakje, biertje, vrienden.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart.